Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Ninove. Ook voor het carnaval in Ninove is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Guy Dazeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
3: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
2: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Ninove. Ook voor het carnaval in Ninove is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Guy Dazeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen. Zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
3: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
2: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Ninove. Ook voor het carnaval in Ninove is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Guy Dazeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
3: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
2: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Nienhoven. Ook voor het carnaval in Nienhoven is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Giet Azeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen. Zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
3: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
2: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Hinove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de

0: Station. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
8: In Nino.

0: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Nienhoven. Ook voor het carnaval in Nienhoven is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Giet Azeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienouter.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen. Zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
3: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
2: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.

0: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
0: Ja. Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninia Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht

0: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Nienhoven. Ook voor het carnaval in Nienhoven is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Giet Azeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingsleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmich. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
2: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
1: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Van

0: en interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.

0: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Ninove. Ook voor het carnaval in Ninove is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Guy Dazeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nino.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingsleus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
3: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
2: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
4: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
5: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
6: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
5: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
7: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier.

Goedemiddag, dit is Radio Ninove met Dasha en Not At This Party. Een zeer goede voormiddag, een heel fijn weekend. Fijn dat je voor ons koos natuurlijk. Ter gelegenheid van Kermis Nederhasselt organiseert VK Nederhasselt een mosselkermis. Lust je geen mosselen? Geen probleem, er is ook volle van. De plaatsen zijn beperkt, schrijf nu al in via de link in de activiteitenkalender op onze website radioninove.be. Het gaat allemaal morgen maandag door.

nog eens onze zomerhit, de Bausa en Magnetic hier bij Radio Ninove. Ik ben al eens gaan kijken naar de nieuwe datum voor Ninove Carnaval 2027. En dat zal dit jaar, enfin in 27, dan vallen op zondag 14 februari, Valentijnsdag toevallig. Maar dat is ook ja, het einde van de krokusvakantie. En dat is een probleem natuurlijk, want 15, 16 februari, maandag en dinsdag, carnavalsmaandag hier in Ninove, dan zou je opnieuw naar school moeten. Maar onze burgemeester Guy Dazeleeren, hij gaat daar iets proberen aan te doen. Alle details zometeen om 10:30 in ons regionieuws met Kurt. En hij neemt je ook nog mee naar de weg tussen Polaren en Denderwindeke.

0: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Nienhoven. Ook voor het carnaval in Nienhoven is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Giet Azeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juwelier.

0: zei het al eerder vandaag, Kermis Nederhasselt. Met dit jaar een eerste grote playback show. Ah, dit is een goed liedje om te playbacken. Zeer populair ook. De Dancing Queen van ABBA. Kan misschien eens gaan playbacken op de kermis daar in Nederhasselt. Hier gaan we met ABBA. Je kan daar individueel gaan playbacken of in groep deelnemen, kan ook. En er is een prijs voor elke deelnemer en ook een trofee voor de eerste, de tweede en de derde in elke categorie. Inschrijven dat kan via deze mail playback@kermisvrienden.be. De eerste grote playbackshow die vindt strakjes plaats vanaf 13:30 op de outdoor stage in Nederhasselt. Ik ga niet playbacken nu, geen paniek. Het zingen, dat ga ik overlaten aan de professionals, aan Fleming en Meester Joris.
1: Lig in mijn bed, weer een bericht van mijn ex.
2: Radio Ninove.

The Cars en Drive. Goedemorgen. Mooi bruggetje meteen naar het verkeer uit eigen regio. Vanaf maandag 14 september wordt de Outerstraat definitief eenrichtingsverkeer. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf overmorgen maandag dan enkel nog van het kruispunt met de Bovenhoekstraat via de Outerstraat richting de Albertlaan rijden. Fietsers, bromfietsers, klasse A, maar ook met de Speed Pedelec blijft het in de twee richtingen toegelaten. En vanaf volgende week staan er ook asfalteringswerken gepland aan verschillende kruispunten rond de Graanmarkt hier in Nienhoven. Vanaf komende woensdag 16 tot en met vrijdag 18 september worden de kruispunten met de Oude Kaai, het Clément Beenplein en de Mallaert aangepakt. Tijdens de werken zijn die kruispunten hier in Nienhoven afgesloten voor doorgaand verkeer. De Graanmarkt zelf die blijft wel bereikbaar via de Marktstraat. En je houdt dus best rekening met gewijzigde verkeerssituaties en je volgt dan ook best de signalisatie ter plekke.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
3: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
2: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topbreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.

0: Zaterdag voormiddag, dit is Radio Ninove met de populaire Edge of Desire van Jonas Blue hier bij Radio Ninove. Onze Ninovese carnavalsvereniging De Fouchelaers, zij schonken afgelopen week 1000 euro aan lotgenotencontact bij Kanker Ninove. En de schenking die komt uit de opbrengst van de Spiegeltent die de carnavalsvereniging eerder dit jaar in mei organiseerde. Onze Ewout, hij sprak met Robin van Londerzeele, de voorzitter van De Fouchelaers. We gaan even meeluisteren nu.
1: Wij doen dat omdat wij ten eerste een financieel steuntje en duwtje in de rug willen geven. En omdat zij ook vorig jaar tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent belangeloos ons geholpen hebben. En dan vandaar, ja, onze VZ2 staat ook een beetje om de socio-culturele doelen te steunen binnen Ninove. Dus vandaar vonden we dat een mooi idee om dat te doen.
2: Dus het lotgenotencontact had dan een raakvlak met jullie, want die hebben ook georganiseerd in de Spiegeltent, hè?
1: Ja, dat klopt. Voorgaande jaren hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch... Wij dan voorgesteld van kijk, we gaan de seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
2: En dus van de opbrengst hebben jullie die 1000 euro geschonken?
1: Ja, dat klopt. Dus we hopen dat ze daar heel blij mee zijn. Hè. Ja.
2: Kan er al iets gezegd worden over de nieuwe editie van de Spiegeltent? Want komt terug volgend jaar in 27?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ze gaat dus terug door. Hè. Volgend jaar zal iets vroeger zijn, want alles valt vroeger hè, volgens de kalender. Dus we starten op 5 mei en het zal lopen tot zondag 16 mei. Wij zelf gaan openen terug en sluiten als de Fouchelaers. En ja, we gaan openen met de Pink Floyd Experience. Dus we hopen terug op een ander publiek aan te spreken dan vorig jaar. En dan ja, hebben we terug onze gekende mensen die terug meedoen, zoals jullie. Spiegeltent TD, hè, dat hebben we ook allemaal gekend al. De Big Lebensky doet ook iets. Ninove Danst gaat dit jaar ook iets organiseren. Jeroen Events gaat ook Mama Sjasje naar de Spiegeltent halen. We hebben een 50 jaar de stadsquiz. Dus de quiz gaat ook een beetje anders zijn. Dus nu gaat de jubileumeditie van de stadsquiz doorgaan in de Spiegeltent. Maar zelf ook gaan we de Comedy Night organiseren. Daar kunnen we Jan-Jaap van der Wal al aankondigen. Dat is ook niet te min. En dan ja, de Carnavalraad gaat ook terug iets organiseren. En die zouden Iconic, dat is een tribute band... van de Queen en King of Pop, dus van Madonna en MG, Michael Jackson. En afsluiten ja, doen we met Bram en Lennart. En dit jaar zal het thema de Lage Landen zijn. Dus dat in een notendop. 12 dagen terug feest.

0: leuk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

In onze eigen taal met onze Maxim en Hanna mee. En ik wil dat je liegt. En ik beloof dat ik nu de waarheid en enkel en alleen de waarheid ga vertellen. Want Schoonderhagen VZW, zij organiseren morgen zondag hun jaarlijkse barbecue met cocktailbar en kinderanimatie. Er is morgen keuze uit vlees, vis of veggie. Voor de kinderen is er uiteraard een kindermenu en online bestellen dat kan via de link in de activiteitenkalender van Radio Nienhoven op onze website radionienhoven.be. De barbecue van VZW Schoonderhagen die vindt morgen zondag plaats de 13e vanaf een uur of 11 tot 8 uur 's avonds aan de Schuitstraat 16 in Pollaren.

Meter Gims bij Radio Ninove. Est-ce que tu m'aimes? Een zeer fijn weekend. En hou jij van barbecue? Dan zit je goed, want ik heb nog een barbecue in de aanbieding. NKV Miss Miestert, zij organiseren voor het eerst een barbecue in samenwerking met de Kriskes. Volwassenen die betalen €25 voor maar liefst 4 stukken vlees. En kinderen die krijgen 2 stukken vlees voor €15. De barbecue die vindt plaats in de Gambrinus aan het Oud-Strijdersplein 7 in Ninove. En dat op maandag 28 september en dinsdag 29 september. Telkens van 6 tot 8 uur is dat. 'S Avonds natuurlijk. Nu met John Lennon en Imagine. Prettig weekend.

0: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Ninove. Ook voor het carnaval in Ninove is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Giet Azeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: En dan ook wat sport in het weekend van Radio Nino. We beginnen met voetbal. De derde speeldag morgen zondag 13 september om 3:00 in de namiddag speelt Wetteren tegen onze regioploeg voor de Appelterre. En in vierde provinciale C Oost-Vlaanderen ook morgen zondag de derde speeldag om 3:00 op 13 september. Vierde Everbeek B tegen voor de Appelterre.
1: Radio Nienhoven.
0: En dan heb ik ook nog wat zaalvoetbal voor u van bij de vrouwen. Morgen zondag 13 september om 3:30 speelt Krijnen Turnhout Malle tegen Futsal Flames Denderland Nienhoven. Dat is dus iets voor morgen om 3:30 zaalvoetbal bij de vrouwen.

0: Wie kent er deze meezinger nog?
1: In het café de blije harten, aan dit gezellig plein, waar de mannen die biljarten al jaren vrienden zijn.
0: Onze goede vriend Johan Vermeene en zijn Café der Blije Harten. Dat brengt ons naadloos naar de Nationale Cafédag. En dat is vandaag 12 september 2026. Maar liefst 1900 cafés over heel Vlaanderen die vieren mee met de Nationale Cafédag. Laten wij eens inzoomen op onze regio, op Groot Nienhoven. Dan zie ik onder meer Café de Rio Ba Stoffel, Café de Colonel, Café de Leste Zonde, Café Ragtime, de Culture Pub, de Sint-Anna-Kamer, de Blompot. Ze doen allemaal mee op deze Nationale Cafédag. Bierstubbe de Wettel doet ook mee, Café Tuup, Oud-Withuis, de Gonzo in Meerbeke, Café de Breugel hier in Nienhoven, het Stalken, Priesterhof, de Overkant, was ook niet gek ver hier vandaan, in Zandbergen, en in Asplaren is er dan ook nog Jordi's Corner. We doen allemaal mee vandaag met de Nationale Cafédag op deze zaterdag 12 september. Santé, hè?
2: Radio Nienhoven.
3: Goedemiddag.

10 minuutjes geleden hoorde je het fenomeen Sunbird. Ze maakten afgelopen zomer hun Belgische festivaldebuut. Ik denk aan de Pukkelpop, ze waren daar de headliner. We mogen dus wel spreken van de Amerikaanse sensatie met meer dan 50 miljoen luisteraars op Spotify. Sunbird was dat.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.

0: Koongs met Never Going Home. En going home, dat zijn wij voorlopig ook nog niet van plan, hè, Tom, want de week van Ninove is nog maar net gestart.
1: Ja, klopt helemaal, Laurens. Goedemiddag, beste luisteraars. Het is 8:08. Het is licht bewolkt buiten, maar binnen op jullie radio zorgen wij voor de nodige zon en warmte.
0: En zoals iedere zaterdag blikken we de komende 2 uur terug op het nieuws uit onze stad. Van harte welkom.
1: En we gaan verder met een popprinses van begin de jaren 2000, die we de laatste tijd jammer genoeg niet zoveel meer horen. Deze maand wordt ze, net zoals ik trouwens, 42 jaar. Tegenwoordig houdt ze zich vooral bezig met haar eigen kleding en parfumlijn. Maar zingen, dat kan ze ook. Dit is Avril Lavigne.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè.
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Voorgaande jaren hebben ze denk ik twee keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan de seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.

Eva Max met Sweet But Psycho. Het is 12 september, we zitten knal in die nazomer. Dit jaar is dat er eentje met heel veel wolken. Maar vandaag halen we toch een mooie 23 graden. Blijft het ook droog? Morgen valt er wel wat nattigheid uit de lucht, maar dat is goed voor de plantjes. 21 graden op de thermometer dan. Maandag en dinsdag korte broeken weer, want dan stijgt het kwik tot 24 graden. En misschien zit deze dame er wel eens voor tussen, Donna Summer. Dit is Hot Stuff, een heel goede middag.

0: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Ninove. Ook voor het carnaval in Ninove is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Giet Azeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nino

0: You got me begging you for mercy. Ongetwijfeld smeekten een aantal personen deze week ook om genade wanneer ze hier in Ninove werden tegengehouden door de politie. Vertel eens, Laris.
1: Wel, tijdens een controleactie van de politie werden afgelopen donderdag verschillende verkeersovertredingen vastgesteld. Zo werden 6 PV's opgesteld voor gsm-gebruik achter het stuur en die bestuurders zijn hun rijbewijs kwijt voor 15 dagen. Daarnaast droegen ook 4 mensen geen helm op een elektrische step en dat is sinds de begin deze maand verplicht voor e-steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Zij moesten onmiddellijk een boete betalen.
0: Bazaar die ligt daar duidelijk toch niet wakker van hoor, denk ik. Dit is Denk maar niet aan morgen.

0: hip-hop plaat met een politieke en sociale boodschap van begin de jaren 80. Dit was The Clash met The Magnificent Seven. En deze week, Laurens, viel er ook belangrijk verkeersnieuws te rapen.
1: Inderdaad, want vanaf komende maandag geldt in de Outerstraat in Ninove definitief éénrichtingsverkeer. Gemotoriseerd verkeer mag er vanaf dan alleen nog rijden van de Bovenhoekstraat richting de Albertlaan.
0: We zijn bij deze gewaarschuwd, dankjewel. De volgende artiest die kwam deze week ook in het nieuws. Ze haalde uit naar mannen die online commentaar geven op haar borsten, omdat die opvallend groter zijn geworden. Bij Radio Ninove hebben we het enkel over haar muziek en die mag er echt wel wezen. Een heerlijke sample van Faithless zorgt voor een topschijf. Dit is New Religion, Bibi Rexha.

0: heerlijk. En Parijs staat op zijn kop vandaag, hè? Tot de laatste noot. Want Céline Dion die begint daar vanavond aan haar residentie, zo heet dat dan. Een lang verwachte concertreeks van maar liefst 26 optredens in de Plenitude Arena. De grootste indoor concertzaal van Europa is dat. Geen wereldtournee, omdat de zangeres nog altijd recupereert van het stiff person syndroom. Daarover vertelt ze alles in haar documentaire die recent werd uitgebracht. Laat ons zeker weten in de Radio Ninova app of je tickets hebt kunnen bemachtigen. Dan kunnen wij extra jaloers zijn. Tom, wat is jouw favoriete nummer van Céline Dion?
1: Goh, misschien even lekker melig, Laurens, maar haar Franse hit, Pour que tu m'aimes encore, die kan ik echt wel smaken.
0: Ah ja, heerlijk. Bij mij is het toch wel Ne partez pas sans moi, haar Eurovisie Songfestival hit. Dat is van uw jonge jaren, denk ik?
1: Ik moet dan ongeveer net uit de pampers geweest zijn, Laurens.
0: Dit is van mijn jonge jaren, Avicii en Sandro Cavazza met Without You.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doden. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.

0: Welkom in het tweede uur van de week van Ninove met Laurens en Tom.
1: Wij zijn nog lang niet moe hoor en Christina Aguilera ook niet. Hier is ze met Genie in a Bottle. Heel goedemiddag.

0: Deze meneer die kondigde recent extra shows aan voor zijn tournee, maar helaas valt België alweer niet in de prijzen. Harry Styles was dit, American Girls.
1: Spijtig nieuws viel er ook te rapen in Ninove deze week, want het Soepcafé stopt ermee. Na 11 jaar valt de vrijwilligerswerking stil. De initiatiefnemers zeggen dat ze door hun familiale omstandigheden niet langer kunnen combineren met hun dagelijks leven. Vorige woensdag vond het laatste Soepcafé plaats. Jarenlang werden er voedseloverschotten verwerkt tot maaltijden en konden mensen er samenkomen.
0: Sprongetje nu naar midden jaren 80. Deze groep hoor je trouwens ook regelmatig in 80's at 8. Ons programma met enkel muziek uit de jaren 80. Iedere werkdag van 8 tot 9 s'avonds op Radio Ninove. Dit zijn The Simple Minds en Don't You Forget About Me.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

0: en groot, oftewel groot, zoals dat we hier in Ninove zeggen. Alweer nieuws hier in de week van Ninove met Laurens en Tom over een carnavalvereniging. En dit keer, Laurens, mag jij je allerbeste Ninoves bovenhalen om de groepsnaam uit te spreken?
1: Ik doe mijn best. Brent van

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear op Radio Ninove. Stuur ons gerust een berichtje van waar jij aan het luisteren bent, thuis, onderweg of op Kermis Nederhasselt, wie weet. Dat kan via de app, onze Facebookpagina of onze website radioninove.be. En Tom, Earth, Wind & Fire staat klaar, hè?
1: Ja, met een heel toepasselijk nummer, nummer September. En daar wordt eigenlijk een datum in vermeld, de 21st night of September. Lang werd eigenlijk beweerd dat die datum geen echte betekenis had, maar later bleek dat die 21ste september de datum was waarop dat de baby van leadzanger Maurice White verwacht werd. Uiteindelijk ja, werd zijn zoon geboren in augustus, dus voor hetzelfde geld hadden we een compleet ander nummer gehad. Earth, Wind & Fire dus, met September. Goedemiddag.

0: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Ninove. Ook voor het carnaval in Ninove is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Giet Azeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: in the middle of the pouring rain. Hij gaat toch eens zingen.
1: In the middle of the pouring rain.
0: Mark Cohn met Walking in Memphis, heerlijke plaat. De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt deze week in Ninove. Woensdagochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig, ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën misliep de overheid door de illegale fabriek zo'n 2,5 miljoen euro aan accijnzen en btw. Het onderzoek loopt nog.
2: Je weet wat ze zeggen, hè? Waar rook is, is vuur. Taylor Swift nu in haar rol als helderziende. I knew it, I knew

0: Simply Red en The Right Thing. Deze week was er nog meer nieuws over politieagenten die The Right Thing wouden doen, hè Tom?
1: Ja, dat gaan ze toch proberen, hè, want de politie van Ninove die gaat voortaan meer administratie op het terrein zelf afhandelen. De zone heeft daarvoor Mobile Office officieel in gebruik genomen. Agenten kunnen daardoor bijvoorbeeld meteen na een interventie een procesverbaal opmaken of een verklaring afnemen. Burgers die kunnen hun verklaring dan weer onmiddellijk nalezen en digitaal ondertekenen. Zo moet er minder administratie op het commissariaat gebeuren en kunnen dossiers ook sneller afgewerkt worden. Dus efficiëntie ten top. Voelen ze zich dan toch misschien eenzaam op het commissariaat, dan hebben we hier bij Radio Ninove een tip. Dan kunnen ze nog steeds dit nummer van Niels de Stadsbader opzetten. Er is nooit alleen.

0: ook geen tickets voor Céline Dion kunnen scoren. Hè. Vandaar dat ze er twee voor Iron Maiden hebben gevonden. Weedus met Teenage Dirtbag.
1: Positief Ninove, die wil op de volgende gemeenteraad opheldering over een incident bij een huwelijk in Ninove. Een bruidspaar moest daar 40 minuten wachten omdat de bevoegde schepen niet kwam opdagen. Volgens schepen Malika Schlakmender was dat het gevolg van een fout in het agendasysteem. De oppositie wil weten of zoiets nog vaker is gebeurd en hoe dat in de toekomst vermeden kan worden. Hier bij Radio Ninove houden we jullie daar uiteraard van op de hoogte.
0: Zo, de week van Ninove zit erop. Sven houdt jullie de komende 4 uur gezelschap live vanuit Ninja Shopping. Volgende zaterdag zijn wij er terug. Fijn weekend!

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doden. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.

Ik hier, daarvoor ben ik aangenomen om tot jou te praten tot 6 uur vanavond. De tweede week van september, die zit er bijna op. En ook afgelopen week gebeurde er natuurlijk weer heel wat hier in Ninoven. Tom en Laurens, zij hielden de afgelopen 2 uren al dat belangrijke nieuws voor je bij. En volgende week wel, dan zijn ze er natuurlijk opnieuw. Maar nu is het dus tijd voor jou zaterdag namiddag met leuke Ninovense weetjes, fijne verhalen en heel veel goeie muziek, zoals deze absolute klassieker van Daryl Hall en John Oates.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nino.

volgende week. Dan treedt hij op in eigen land in Hamburg, Duitsland. Deze Purple Disco Machine hier samen met de Kangs en de Substitution. Solidair Ninove, zij organiseert vanavond een echte Spaanse avond om op die manier fondsen te verwerven voor het kerstdiner. Jawel, en dat al op een 12 september. Dat kerstinitiatief dat was vorig jaar een enorm succes en dus doen ze dat nu heel graag nog een keertje over. Deelnemen, het kost 50 euro'tjes. In die prijs zitten zowel de hapjes, het hoofdgerecht, paella uiteraard, dessert en alle dranken zijn inbegrepen in die 50 euro. En de benefietavond die begint dus straks vanaf 6 uur in zaal Oase Dabdij in de Kloosterweg in Ninove hier. Vooraf inschrijven is wel verplicht, dat kan je nu nog doen via de link in onze activiteitenkalender op de website. Gewoon even surfen naar Radio.

Imagine Dragons en I'm a Bad Liar. En daar sluit ik mij heel graag bij aan. Liegen, nee, dat kan ik ook absoluut niet. Ik moet nu wel het weerbericht u brengen. Ik hoop dat daar niet te veel leugens in zitten. Afwisselend zon en wolken deze zaterdagnamiddag hier in Ninove. En het is zo'n 22 graden warm. Vanavond kans op een bui toch wel. Morgen wordt een regenachtige dag bij zo'n 21 graden. Maar de dagen daarna wordt het opnieuw dus wat warmer, gaan we richting de 24 graden. Nu gaan we op de radio richting het nieuws uit Ninove. Dat krijg je van Kurt. Maar eerst nog eventjes 52 jaar terug de tijd in met Barry White.

0: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Nienhoven. Ook voor het carnaval in Nienhoven is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Guy Dazeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninhoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninhoven.be.

Kim Carnes. Duidelijk in de ban van de ogen van Betty Davis. Maar nu hebben we de voeten van Lionel Messi of van Kevin De Bruyne nodig, want we gaan voetballen. Er wordt gevoetbald ook dit weekend hier in Ninove. In de tweede provinciale Oost-Vlaanderen, babyvoorbeeld, zijn ze toe aan de derde speeldag. En vanavond om 8:00 is er de wedstrijd Zottegem tegen Eendracht Winnik. En ook nog een interessante wedstrijd in vierde provinciale Oost-Vlaanderen E. Vanavond om 7:30 wordt daar de aftrap gegeven van de wedstrijd Eendracht-Winnik tegen Herzelen-Ressegem vanavond om 7:30. Dus uitslagen van al deze matchen mag je morgen al verwachten bij Danny tussen 12 en 2. Zometeen 3 verdiepingen naar beneden, in de kelder dus, 3 doors down, here without you. Maar eerst in je eigen taal, dit is Reggie samen met Emma Heesters, Zwaartekracht.

Three Doors Down and Here Without You. En Brett Arnold, de oprichter en tevens de leadzanger van deze Amerikaanse rockband, hij overleed op 7 februari van dit jaar. Amper 47 is hij geworden en hij stierf aan de gevolgen van nierkanker. Morgen, zondag 13 september, dan is het Open Monumentendag. En ook hier in Niedoven kan je die dag dan deelnemen aan een leuke wandeling langs verschillende monumenten. Onder het thema In Goede Handen ontdek je dan morgen de geschiedenis van het Niedovense erfgoed, maar ook hoe het vandaag wordt beschermd en klaargemaakt voor de toekomst. De wandeling die duurt van 2 tot 5 morgen namiddag en start aan de Hospitaalkapel in de Burgtstraat bij de dienst toerisme is dat. Vooraf inschrijven, dat is helemaal niet nodig. Je kan gewoon op tijd naar de startplaats komen en je daar aansluiten. En genieten dus van deze mooie wandeling naar aanleiding dus van Open Monumentendag. En nu heb ik nog Shakira en Burna Boy.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doden. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.

0: vorig jaar Lady Gaga en haar Abracadabra. En wat tover ik nu hier uit mijn radiohoed? Wel, ter gelegenheid van Kermis Nederhasselt hebben de kermisvrienden opnieuw een mooie programma samengesteld. Met onder andere muzikale optredens van onder andere Tim & Jim en ook Just Like Elton. Inderdaad, een Elton John tribute band is dat. Je ontdekt het volledige programma trouwens in onze activiteitenkalender op de website radioninove.be.
1: Opgepast! Blijven zitten alstublieft!
0: En inderdaad, Kermis Nederhasselt. Het vindt dus vandaag plaats en ook morgen de kermis die opende zo net om 2

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: is vandaag zaterdag 12 september en we hebben een jarige gezocht en gevonden. Ze is mysterieus, ze is iconisch en ze is absoluut uniek in de Franse muziekgeschiedenis. Vandaag is, jawel, Mylène Farmer jarig. Ze mag 65 kaarsjes uitblazen. Al sinds de jaren 80 regeert deze koningin van de Franse pop de hitlijsten met haar zeer herkenbare stem en haar melancholische, maar o zo dansbare nummers. Mylène Farmer, ze is dus vandaag jarig. Proficiat!
1: Radio Ninoven.
0: En om haar verjaardag in stijl te vieren, gaan we nu terug naar haar absolute meesterwerk. Een anthem dat generaties lang meegaat en vandaag nog altijd even krachtig klinkt. Hier is de jarige Mylène Farmer.

flirten, dat kunnen ze als de beste. Deze Robin Thicke samen met Pharrell Williams en de Blurred Lines. Flirten met de 20 graden, dat doen we niet vandaag. We gaan er gewoon los over. Toch als ik het weerbericht hier mag geloven. Zon en wolken deze zaterdagnamiddag hier in Nienhoven bij 22 graden. Morgen die kondigt zich regenachtig aan en het wordt zo'n 21 graden. Maar de dagen daarna wordt het opnieuw warmer en gaan we richting de 24 graden. Nu richting het nieuws uit Nienhoven bij Kurt, na deze van de Polly.

0: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Ninove. Ook voor het carnaval in Ninove is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Giet Azeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

Chicago naar de wereldtop. De Plain White Tees begonnen ooit als een punk-rock band, maar scoorden hun grootste hit met deze heerlijke Hey There Delilah. En ondertussen zijn ze ook al bijna 30 jaar onderweg. En dan minder prettig nieuws, want in de Sint-Pietersbandenkerk in Voorde hebben deze ochtend familie, vrienden en kennissen massaal afscheid genomen van Eddy de Mulder. Je weet wel, de 60-jarige Nino Vieter. Hij overleed in het ziekenhuis na een aanval van Aziatische hoornaars. Dat gebeurde bij het voederen van zijn ponies. De kerk in Voorde was deze ochtend te klein voor het afscheid van Eddy. En de aanwezigen die moesten dan ook aanschuiven tot buiten om een laatste groet daar te kunnen brengen. De dienst die was uiteraard ook heel emotioneel. Uiteraard. Afscheid dus van Eddy de Mulder op 60-jarige leeftijd. Zometeen Forever Young, Alphaville. Maar eerst Tattoo uit Zweden. Dit is Loreen.

Op reis door Europa van Zweden kwamen we nu uit in het Duitsland bij deze Alphaville en Forever Young was dat. Er wordt wel eens gezegd, ja, als je jong wil blijven, dan moet je sporten. En wij gaan nu ook sporten, want morgen dan organiseert Vita Atletiek Club in samenwerking met de stad Ninove voor de 42e keer al dwars door Ninove. Je hebt dan de keuze uit een afstand van 5 kilometer, 10 kilometer of misschien ga je wel volledig voor de 15 kilometer. Er is ook een jeugdloop voorzien van 800 meter, een kabouterloop en een G-run van allebei 400 meter. Start en aankomst, inschrijvingen en ook de prijsuitreikingen die gaan allemaal door aan de atletiekpiste. Kleedkamers die zijn er in de sporthal van Ninove. Als je nog meer informatie wenst over deze dwars door Ninove, die vind je op de website atletiekvita.be. atletiekvita.be. Ga daar zeker en vast eens kijken. En voor nu alvast heel veel succes aan alle lopers. Zometeen heb ik de Levelers voor jou, One Way. Maar eerst hitparademuziek, de Bauza, Magnetic.

Een stevige portie volle krok uit de 90s, The Levelers en One Way. Jeroen Verkruijsen, hij brengt zometeen een nieuwsupdate. Maar eerst een gevoelige popsong die je meteen bij de keel grijpt. Alec Benjamin, Let Me Down Slowly.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.

Of vandaag en Miles Away, dat doen we niet. We blijven gewoon hier lekker dicht bij huis, want volgende week dan staan er asfalteringswerken geplaatst aan verschillende kruispunten rond de Graanmarkt. Vanaf nu woensdag 16 tot en met vrijdag 18 september worden de kruispunten met de Oude Kaai, het Clément-Beenplein en de Mallaert aangepakt. En tijdens deze werken zijn die kruispunten afgesloten voor doorgaand verkeer. De Graanmarkt zelf die blijft wel bereikbaar via de Marktstraat. Best dus rekening houden met deze gewijzigde verkeerssituatie de komende week en de signalisatie ter plaatse zeker en vast volgen.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verbazing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

The Weeknd en hun Sacrifice. Het is 4:20 op zaterdag namiddag. Je luistert naar Radio Ninove live vanuit Ninia Shopping. We doen dat nog tot 6:00 vanavond. En dit weekend organiseert NKV Vriet op het Gemak een eetfestijn. Er is daar keuze uit de vol-au-vent of balletjes in tomatensaus. Volwassenen betalen €20, kinderen de helft. Het eetfestijn vindt straks plaats vanaf 5:00 in Trefpunt Winnik in Denderwindeke. Daar moet je zijn. En ook morgenmiddag kan je er gaan smullen tussen 11:00 en 3:00. Alvast heel smakelijk eten.

Alex Warren. Een fever dream hier bij Radio Ninove. Zometeen het nieuws uit Ninove, dat krijg je van Keurt. Eerst even een blik op de weerkaarten. De zon die schijnt hier in mijn ogen, maar ik kan het nog net lezen. Zon en wolken, ze wisselen elkaar af deze zaterdagnamiddag bij 22 graden. Morgen wordt een regenachtige dag bij zo'n 21 graden. De dagen daarna wordt het wel opnieuw warmer. Gaan we richting de 24 graden. En nu,

0: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Ninove. Ook voor het carnaval in Ninove is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavalsmaandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Geet Azeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het

0: geen sluitend antwoord geven. Er is geen consensus over the most beautiful girl in the world. Iedereen zal het dus voor zijn eigen moeten invullen. Prince was dat hier bij Radio Ninove. De Ninove carnavalsvereniging De Foucheliers die schonk afgelopen dinsdag €1000 aan lotgenotencontact bij Kanker Ninove. Die schenking die komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei organiseerde. Ewout, hij sprak met Robin van Londerzeele van De Foucheliers en ze hadden het uiteraard over die schenking. En Robin, hij blikte ook al vooruit naar de volgende editie van De Spiegeltent volgend jaar. Laten we even luisteren naar deze babbel.
1: Robin, de voorzitter van De Foucheliers. Jullie schenken €1000 aan het lotgenotencontact bij kanker hier in Ninove. Leg eens uit.
2: Ja, inderdaad. Wij doen dat omdat wij ten eerste een financieel steuntje en duwtje in de rug willen geven. En omdat zij ook vorig jaar tijdens de seniorennamiddag in De Spiegeltent belangeloos ons geholpen hebben. En dan vandaar, ja, onze VZ2 staat ook een beetje om de socio-culturele doelen te steunen binnen Ninove. Dus vandaar vonden we dat een mooi idee om dat te doen.
1: Dus het lotgenotencontact had al een raakvlak met jullie, want die hebben ook georganiseerd in De Spiegeltent, hè?
2: Ja, dat klopt. Voorgaande jaren hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan een seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
1: En dus van de opbrengst hebben jullie die €1000 geschonken?
2: Ja, dat klopt. Dus we hopen dat ze daar heel blij mee zijn. Hè.
1: Kan er al iets gezegd worden over de nieuwe editie van De Spiegeltent? Want ze komt terug volgend jaar in 27.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ze gaat dus terug door. Hè. Volgend jaar zal iets vroeger zijn, want alles valt vroeger, hè, volgens de kalender. Dus we starten op 5 mei en het zal lopen tot zondag 16 mei. Wij zelf gaan openen terug en sluiten als De Foucheliers. En ja, we gaan openen met de Pink Floyd Experience. Dus we hopen terug op een ander publiek aan te spreken dan vorig jaar. En dan ja, hebben we terug onze gekende mensen die terug meedoen, zoals jullie. Spiegeltent TD, hè, of allemaal gekend al. Debbie Glebenski doet ook iets. Ninove Danst gaat dit jaar ook iets organiseren. Jeroen Events gaat ook Mama Sjasje naar De Spiegeltent halen. We hebben een 50 jaar de stadsquiz, dus de quiz gaat ook een beetje anders zijn. Dus nu gaat de jubileumeditie van de stadsquiz doorgaan in De Spiegeltent. Maar zelf ook gaan we de Comedy Night organiseren. Daar kunnen we Jan-Jaap van der Wal al aankondigen. Dat is ook niet te min. En dan ja, de Carnavalraad gaat ook terug iets organiseren. En die zouden Iconic, dat is een tribute band van de Queen en King of Pop. Dus van Madonna en MG, Michael Jackson. En afsluiten ja, doen we met Bram en Lennart. En dit jaar zal het thema de Lage Landen zijn. Dus dat in een notendop. 12 dagen terug feest. Ja.

uit de jaren 80, maar dat hoefde ik je eigenlijk niet te vertellen. Dat hoor je zo. Rick Astley en Never Gonna Give You Up hier bij Radio Ninove. In het weekend. Het weekend is er om te rusten, maar ook om te sporten. En er wordt ook gesport dit weekend. Er wordt gevoetbald in tweede provinciale Oost-Vlaanderen, baby voorbeeld. De derde speeldag al. Morgen namiddag om 3 uur is er de wedstrijd Osta-Meerbeke tegen Kluisbergen. Sportief om 3 uur wordt daar afgetrapt. Dus supporters, op post.

0: Snow Patrol and the Chasing Cars.
1: If I just lay here,
0: van ook al 20 jaar geleden.
1: Would you lie with me and just forget the world?
0: Nog geen 20 jaar geleden, maar wel al 17 jaar geleden, is het feit dat Jasmin kwam te overlijden. Maar we zijn haar nog zeker en vast niet vergeten. Want op zaterdag 21 november dan komen Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amaryllis Timmerman naar de Plomblom hier in Nienhoven met hun hommage aan Jasmin. En tickets die kan je nu al bestellen via de website ccdeplomblom.org is dat uiteraard. Jasmin, ze komt er zo meteen aan na deze superhit van dit moment, Jonas Blue en Melif, Ed

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclave tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.

somber bekend staat om zijn do-it-yourself slaapkamer pop vibe, heeft hij voor dit nieuwe nummer samengewerkt met de legendarische producer Tony Burke. En dat hoor je echt wel terug in de prachtige melancholische productie en ook de ijzersterke melodie. En dan nu een absolute synthpop klassieker heb ik voor je klaarstaan uit de jaren 80, die je ongetwijfeld wel eens luidkeels hebt meegezongen. En dat mag je nu opnieuw doen. Hier is Mr. Mister en Kiri.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
4: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
5: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
6: Carwash Dodane.
7: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen.

Jason Derulo en zijn Savage Love. En de liefde voor Celine Dion die is bij veel mensen nog heel erg groot, zo blijkt. De grote comeback die komt nu echt wel heel dichtbij voor Celine Dion, want vanavond geeft de Canadese superster in Parijs haar eerste volwaardige concert in jaren. En dit najaar staan maar liefst 16 uitverkochte shows gepland, waarna in mei volgend jaar nog 10 extra concerten zullen volgen. Voor de zangeres worden het dus haar eerste echte concerten in jaren. Wij gaan ze nu alle keer op de radio draaien uit 1995. Pourque tu m'aimes encore?

Mumford & Sons en I Will Wait. Nog een half uurtje als het even kan, dan zit mijn show er hier helemaal op. Maar eerst nog tijd voor het weerbericht. Afwisselend zon en wolken deze zaterdag namiddag. En momenteel is het zo'n 22 graden warm. Vanavond en vannacht is er wel kans op enkele buien. Minima rond de 18 graden vannacht. Morgen, zondag, dan krijgen we regen over ons heen. En dat bij 21 graden op de thermometer. Maandag wordt een overwegend droge dag. En klimt het kwik naar 24 graden. Dinsdag halen we zelfs 26 graden. En wordt het ook allemaal wat zonniger. Zometeen het nieuws uit Ninove, dat krijg je van Kurt. Maar eerst gaan we deze Andrew Gold nog een beetje gezelschap houden. Want hij is zo een lonely boy. Goedemiddag, prettig weekend allemaal.

0: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Ninoven. Ook voor het carnaval in Ninoven is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Guy Dazeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Radio
2: Ninoven. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

Pink Hood, Words Are Words. Ik heb ook nog wel wat woorden voor jou, belangrijke woorden over Lire. Zij is een meisje van 10 maanden oud en zij leidt aan SMA type 1. Dat is een progressieve spierziekte. Ongeacht de vele terugbetalingen van het ziekenfonds zijn er wel nog heel wat kosten, onder meer de woning rolstoegankelijk te maken bijvoorbeeld, maar ook de kosten voor kinesietherapie en osteopathie die lopen hoog op. En daarom organiseert Café De Colonel langs de Gerardsbergse straat hier in Nienhoven vandaag een benefiet met een bakschieting, een food and drink scanner en ook live muziek mag je er verwachten. Dus als je vanavond nog niets in je agenda hebt staan, loop zeker eens langs in Café De Colonel voor het goede doel. Denk aan Lire, het meisje van amper 10 maanden oud. Zij leidt dus aan deze progressieve spierziekte.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: Justin Timberlake op zijn best uit 2002. Like I Love You was dat. Naar de jaarlijkse gewoonte verkoopt NKV Dobbeltube opnieuw pannenkoeken voor de liefhebbers. Eén pakje kost 10 euro'tjes. Voor twee pakjes betaal je 18 euro. Bestellen, dat kan je doen bij alle leden van de Ninose carnavalsvereniging Dobbeltube. En de levering, die is heel binnenkort. Moet je niet lang op wachten. Aanstaande donderdag kan je al gaan smullen van die overheerlijke pannenkoeken. Dus zeker en vast niet twijfelen. Delight komt eraan. Groove is in the heart. Ermee is het weer 1990. Maar eerst hitparademuziek. Mr. Know-it-all. Dit is

We zaten in 1990 met Delight en Groove is in the Heart. Zometeen om 6 uur stipt is er nieuws met Jeroen Verkruijsen. En daarna zit Jean-Marc de Vroede opnieuw in jouw radio. Hij doet dat tot 8 uur vanavond. En zijn eerste plaat wordt die van Queen, I Want to Break Free. Verder ook nog Buckshot LeFunk met Another Day. En The Glass Animals, die mag je ook straks verwachten tussen 6 en 7 met The Heat Waves uiteraard. Van mij krijg je er nog eentje, Justin Bieber, Love Yourself. Salut!

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclave tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen het nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.

Maan en Goldband met Stiekem. De zaterdag namiddag van Sven zit er terug op. Tijd voor jouw zaterdagavond. En die begint hier bij Radio Nienhoven.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
10: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
11: Zeg, zin in een koffietje?
12: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
11: Ah, wel, we doen het allebei.
12: Ja.
13: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
14: Ninja Shopping.
13: Dubbel plezier van hier.

New Religion, BB Rexha hier bij Radio 995 FM. Vita Atleti Club begint vanaf donderdag 24 september opnieuw met een start to run. De bedoeling is om in 10 weken tijd en dat zonder prestatiedrang 5 kilometer te leren lopen. Het inschrijvingsgeld bedraagt €50. Meer informatie vindt u op www.atletiekvita.be. Nu donderdag 17 september om 19 uur vindt er een informatieavond plaats. Dat gaat door in het clubhuis naast de atletiekpiste van Nienhoven.

0: Radio Ninove.
1: Goedenavond.
2: When I was 6 years old, broke my leg.

Ed Sheeran, Castles on the Hill, de beste muziek hier bij Radio Nienhoven uiteraard. A Brand New Day, wel dat is een nummer uit de Broadway musical The Wiz uit 1975. In 1978 kwam het tevens voor in de filmversie van de musical, gezongen door de cast, aangeduid als The Wiz Stars, featuring Diana Ross en Michael Jackson. In mei 1979 werd het nummer in een aantal landen uitgebracht op single, als ook hier bij ons in België.

0: The Wistars en A Brand New Day. Op dit ogenblik is het in Nienhoven en 22 graden. De wind waait uit het west-zuidwesten. De zon verlaat ons vanavond om 4 minuten over 8. Vannacht 16 graden en overwegend bewolkt. De zon komt morgen op om 7 uur 16. Met een wind uit het west-zuidwesten wordt het morgen zo'n 20 graden met 80% kans op regen.
1: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Nienhoven. Ook voor het carnaval in Nienhoven is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Guy Dazeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.

maakte bekendheid met haar enorme hit Torn uit 1997. Was Nathalie Imbruglia en Wrong Impression. Ik heb sportnieuws, meer bepaald uit het volleybal. Dames Promo 2. Morgen beginnen ze daar aan de eerste speeldag van de competitie. Dakwerkende Vos Denderhouten ontvangt er VC Locristi Wachtebeke. Supporters op Oostwandwedstrijd begint morgen om 18 uur.

Swing Out Sister en Surrender was een hit uit 87. Straks hoor je meer natuurlijk vanaf 8 uur in 80s at 8's over al de goede hits uit de jaren 80. Er valt nog veel te beleven hier in Groot-Nienhoven, want er is nog kermis in Nederasselt, daar in het centrum tot en met maandag aanstaande. Morgen trouwens zijn er daar vele optredens, check daarvoor onze activiteitenkalender. Ook NKV Vriet op Gemak organiseert een eetfestijn morgen in het trefpunt van Winnik tussen 11 en 3 in de namiddag. En VZW Schoonderhagen organiseert morgen ook een barbecue, dat van 11 tot 20 uur te Pollaren. Organiseer jij ook wat met de club, vereniging of vrienden, laat het ons weten. Wij laten het aan Groot Nienhoven weten. Bovendien wordt je activiteit ook vermeld op onze website www.radionienhoven.be. Stuur ons een mailtje met al je gegevens naar agenda@radionienhoven.be.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal alle media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

My Love is Your Love, zo net gehoord na het nieuws van 7, Whitney Houston. En dat was Maxime & Babette met Hoe Dan Ook Nieuw Dit Jaar. Uit haar tweede studioalbum, Like a Virgin, deze grote hit van Mevrouw Madonna uit 1990.

Mark Amber hier bij Radio Ninove. In het eerste gedeelte al nieuws over verteld natuurlijk dat het kermis is in Nederhasselt. En ter gelegenheid van dat organiseert VK Nederhasselt een mosselkermis. Als vervangmenu is er ook volle van. De plaatsen zijn beperkt, dus vooraf inschrijving is verplicht. En dat kan via de link die je terugvindt in de activiteitenkalender op onze website van Radio Ninove. De mosselkermis gaat door in de kantine van VK Nederhasselt. Aanstaande maandag 14 september vanaf 8.

Topic en Becky G met Sorry Papi. Relight My Fire is een lied van de Amerikaanse zanger-muzikant Dan Hartman. Het nummer bevat guest vocals van zangeres Loelatta Holloway. Het nummer werd in 1979 op single uitgebracht en werd een groot succes, zeker hier in België.

0: Ook al een tijdje terug, 2014 was dat van Black M en Sur Maroute. Op dit ogenblik in Nino 21 graden met een west- en zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een 16 graden. Het wordt wel overwegend bewolkt. Met een wind die blijft waaien uit het west-zuidwesten wordt het morgen een 20 graden. Er is wel kans op regen en dat voor 80%.
1: Zaterdag 12 september, dit is het nieuws uit Ninoven. Ook voor het carnaval in Ninoven is er een probleem door de nieuwe regels rond schoolvakanties. Leerlingen en leerkrachten zouden op carnavals maandag en dinsdag naar school moeten. Burgemeester Giet Azeleer wil daar iets aan doen en werkt aan een burgemeestersbesluit. Daarmee zouden leerlingen en leerkrachten toch kunnen deelnemen aan het carnaval. De losweg in de Kwaadbroeke krijgt een opknapbeurt. De weg tussen Polaren en Denderwindeke ligt er op verschillende plaatsen slecht bij. De zwaarste schade wordt hersteld en er komt extra signalisatie. Het meest kwetsbare deel wordt voorbehouden voor wandelaars en fietsers. De maatregelen komen er na een vraag van gemeenteraadslid Victor Scholaert. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

Undressed van Sambers hier bij ons op de radio. Radio Ninove 95 FM, daar bent u op afgestemd. Ik heb nieuws uit de voetbalcompetitie. Tweede afdeling voetbal Vlaanderen A. Daar zijn ze morgen toe aan de derde speeldag. RFC Wetteren ontvangt daar ons KFC voor de Appeltere. De aftrap is daar morgen om 15 uur. En dan ook de vierde provinciale Oost-Vlaanderen C. Daar spelen ze ook morgen de derde speeldag. KFCB Lierde Everbeek B ontvangt er morgen KFC voor de Appeltere B. De aftrap is daar morgen eveneens om 15 uur. Goedenavond.

als je het goed vindt, nog eventjes tot 8 uur. Hè. Blijf nog even hier, Guusje en Bazaar uit 23. Mijn leestipper selecteert voor jou leestips uit de collectie van de BIP. Op basis van je leesprofiel en leeshistoriek ontvang je elke maand een lading vers leesvoer. Je kan je aanmelden met je Mijn Bibliotheek-profiel.

Talk to You, another featuring 54 Ultra. 80s at 8 komt er zo aan na het nieuws van 8 en daarop volgen 19s at 9. Eerst nog Jennifer Page met Crush hier bij Radio Nienhoven 95 FM. Wat mij betreft tot volgende week zaterdag. Als u het goed vindt, nog een fijn weekend. See?

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal alle media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal alle media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokaal alle media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.

0: Ninove Nieuws.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap derde. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.